twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot zo'n 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab helemaal leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft kort na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna twee keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt. Later op de dag kan ook wat regen vallen hier en daar. Beetje zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden daar al vaker zwarte beren gezien, zei hij. De beer wordt binnenkort afgemaakt. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een route die was aangewezen door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Gisteren is voor de 2e dag op rij op het festival De Zwarte Cross een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht was ingeschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Een dag eerder liep een andere stuntman een hersenschudding op, ook bij de landing. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het toch beter is om dat niet te doen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt en daarna kan ook wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
2: Yes. Meer voor jou.
0: Met nu... meer muziek.
2: Centraal Plus.
3: Oh shit, baby.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en meerdere communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS daar weer operaties uit op verschillende steden in het land. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen in. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren die aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. In Jordanië waren volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. Het waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS operaties uit op verschillende steden in het land. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van het land. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden volgens hem al vaker zwarte beren gezien in het gebied. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu

0: Absolute TNL One Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Furing, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity NL One Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Amerika en Iran hebben opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. De VS voerde aanvallen uit op doelen bij Iraanse steden. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. Voor de tweede dag op rij is op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij in de lucht was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een feesttent brak de stuntman zijn enkel. Donderdag liep een andere stuntman een hersenschudding op toen zijn knie bij de landing tegen zijn hoofd was gekomen. De stunt zou dit weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie van de Zwarte Cross heeft besloten dat het beter is om dat niet nog een keer te doen. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze vakantie vierden. De beer in Canada wordt binnenkort afgemaakt. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Centraal Plus, weekoverzicht.
5: Het is 7 uur geweest, welkom. Dit is het weekoverzicht.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All op Centraal Plus.
1: Het is zaterdagochtend. De week is weer voorbij. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in onze regio? Rudo, Joyce en Brigitte praten hierbij. Dit is het Centraal Plus weekoverzicht.
0: Ja, ook op deze zaterdagochtend weer bij. Het is 18 juli 2026. De zomervakantie is officieel begonnen. De scholen zijn weer dicht, dames.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ja.
0: En goedemorgen trouwens.
3: Goedemorgen.
0: Allereerst, Brigitte, je bent eerder terug dan dat je vakantiekaartje gearriveerd is.
2: Ja, dat klopt. Blij er weer te zijn.
0: Ja, was het leuk?
2: Ik heb een onwijs leuke vakantie gehad, maar ik heb jullie gemist, hoor.
0: Oh, echt? Ja. Ja, we zaten nog te twijfelen of we je wakker moesten bellen vorige week, maar we hebben het niet gedaan.
2: Ah, stiekem wel blij mee, dankjewel.
0: Ja, nou, jij dacht dat ze het wel waardeerden, toch?
3: Ja, ik dacht van, nou, Brigitte, die vindt dat wel leuk.
2: Oh, dat je denkt, weer Barry Disseldorp op de radio gehoord.
0: Als je Brigitte 's ochtends belt heel vroeg, dan...
2: Klinkt iets zwaarder.
0: Dan is het, hallo. En dan zeg ik altijd, hallo meneer Disseldorp, is Brigitte ook thuis?
2: Oh, ja.
0: Dus, maar dat valt altijd op zaterdagochtend reuze mee.
2: Ja, dan kan ik lekker uitslapen.
0: Uitslapen.
2: Sorry. Nee, nevermind. Ik kan niet uitslapen. Nee. Dan heb ik heel veel koffie
0: achter
2: de rug.
0: Ik weet niet hoe laat je 's ochtends opstaat. Hey, we zijn er met een nieuwe aflevering van het weekoverzicht. Met daarin heel veel dingen. We hebben echt heel veel meegemaakt afgelopen week.
3: Heel veel dingen.
0: Er is geld uitgedeeld door de Lions Club.
2: Ja.
0: De schietpartij in Wassenaar. Vorige week zaterdag op zondag. En Brigitte is ook een soort van nachtbraker geweest.
2: Ja.
0: Weet jij wat Brigitte gedaan heeft afgelopen week?
3: Ik weet zeker wat Brigitte gedaan heeft afgelopen week. Wil je ook dat ik dat ga vertellen?
0: Ja.
3: Of laten we dat nog even zo?
0: Nee, want we gaan nu er namelijk al naartoe.
3: Oh ja, Brigitte heeft feest gevierd volgens mij. Want er was iemand jaren.
2: Een verjaardagsfeestje. Ja,
0: ja, en toen stond Rembrandt, dit is de verjaardag.
2: Ja, ja. Feest. Van Rem, ja.
3: Remy.
0: Ja, Rembrandt van Rijn, die zou 420 worden. Nou, dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar er wordt altijd wel bij stilgestaan. Er was een herdenking en een kranslegging, hè?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ja, heel veel meer dan dat kan ik er niet over zeggen, eerlijk gezegd. Het was gewoon een clubje van 30 man ongeveer. En die kwamen bij elkaar bij het standbeeld bij Molen de Put.
0: Ja, we luisteren dus naar die kranslegging bij het standbeeld van Rembrandt van Rijn.
4: Frans Rembrandt!
5: Nou, het is nu de herdenking van de geboortedag van Rembrandt van Rijn. Die is op 15 juli 1606 geboren. Toevallig ben ik ook op 15 juli geboren. En een aantal jaren ga ik naar deze herdenking. Het is altijd wel heel erg gezellig om hem te eren ook.
6: Nou, hij is gewoon jarig geworden. Het is net 15 juli geworden. Daarmee is hij 420 jaar geworden, want hij is in 1606 geboren. Dus nou, als je dan goed rekent, dan kom je op 420 jaar. En wij hebben hem gefeliciteerd. Dat doen we ieder jaar hier. Dan proosten we ook op hem en we leggen een krans om zijn nek.
7: Sommigen zeggen, ja, maar het is een Amsterdammer. Nee, hij heeft de eerste 25 jaar zijn opleiding, zijn vorming gehad in Leiden. Hij heeft een geweldige universitaire opleiding. Die man is in Leiden geboren en getogen. Dus is het een Leidenaar. En het is onze Leidenaar en Amsterdam neemt hem niet af.
0: Denk aan je hart om callback, als je bezegt.
3: Ja, dat zit
2: vol passie.
3: Ja,
2: vuist op tafel inderdaad.
0: Ja, maar je ziet in de beelden ook de ogen die hij erbij heeft.
2: Ik zag echt woede, gewoon een soort
0: woede,
2: van.
0: Inderdaad. Ja, Tom Callback is dat. Die is dan weer van het kunstschilder of zo. Hè? En, in ieder geval van een kunstvereniging inderdaad. En nou, die staat er dan ook bij. Tjeerd Scheffer, die kennen we dan weer van de Leiden Marathon. Die was er ook bij en die organiseert het. En er staan ze ook drankjes uit te delen, toch?
2: Ja, ze drinken met z'n allen jenever. En precies om klokslag 12 uur proost op het standbeeld eigenlijk.
0: Heb je ook gedronken tijdens werktijd?
2: Mag niet van de baas.
0: Heb je het niet gedaan?
2: Ik heb het niet gedaan. Nee, zeker niet. Nee. Ik hou me daar heel streng aan. Serieus, ja.
0: Kijk, hartstikke goed.
3: Zo hoort het.
0: Want anders had die fles wel leeg gegaan.
2: Ja.
0: Zometeen dan gaan we naar de uitreiking van een cheque van 1000 euro. Hoe dat precies zit hoor je zometeen. Eerst Suzanne Freek met Snelle. Dit is De Overkant.

0: Alesso en Sasha en Destiny. Ik moest al een week lachen. Ik zag een filmpje voorbij komen op TikTok. Is een beetje een oud filmpje. Is een sketch van Chantal Jansen. Dan is haar kleedster, die heeft heel groot Destiny op haar arm getatoeëerd.
1: Oeh.
0: En dan zegt Chantal Jansen Destiny. Ja, er zijn ook mensen die noemen hun kind Destiny. Destiny eten! En dan uiteindelijk blijkt het te zijn dat het kind van de kleedster Destiny heet. En dan zegt Chantal Jansen, je hebt nu met bandjes doorgeknipt. En dan moet ze live het podium.
1: Oeh.
0: Dus daar moest ik aan denken bij Destiny. Jorda Alesso en Sascha en Suzanne Freek en Snelle en De Overkant. En daarmee zijn wij alweer toe aan het volgende onderwerp. Moet een beetje denken hierbij aan Oprah Winfrey. Jij geld. Oh, jij een check. Jij geld.
1: Ik moest even denken waar het over had, maar ik snap hem.
0: Ja, want jij bent naar het zwembad geweest in Leiden. Wat was daar precies aan de hand?
1: Ja, bij Buitenbad de Vliet was het inderdaad. Daar werd een check overhandigd vanuit Lions Leiden Diok. En die gaven een check aan Stichting de Leidse Sportzomer. Ja. Daar hebben ze geld ingezameld bij een benefietavond. En daar kwam dit vandaan.
0: Ja, ik vind het wel mooi eigenlijk. Er zijn heel veel initiatieven die de Lions, maar ook het Rabo Impact Fonds. En zo heb je wel meer stichtingen die gewoon geld geven aan eigenlijk maatschappelijke organisaties om ze verder te helpen. Vorige week, jij was er niet, maar toen hadden we nog dat van Soek.
1: Oh ja, dat klopt inderdaad.
0: De kringloopwinkel, die had natuurlijk toen ook allerlei checks uitgedeeld. Onder andere aan Dorpsfeest en allemaal Oegstgeester initiatieven. Ja. Ik vind het wel mooi dat dan zo'n gemeente zich inzet. Of bedrijven of fondsen voor de maatschappij.
1: Ja, van die no-profits organisaties inderdaad. Die gewoon echt werk gewoon leveren zonder daar iets voor terug te willen eigenlijk.
0: Voor al die fondsen, wij zijn ook non-profit. En we zijn Stichting Agglomeratie Omroep Holland Centraal.
1: Hoe spellen we dat?
2: Onthoud het.
0: Zo, nou... Agglomeratieomroep is echt...
1: Dat is echt een woord waar je u tegen zegt.
0: Ik ben blij dat we Centraal Plus hebben.
1: Ja.
0: Trouwens, wij waren ook nog in het nieuws hè, met Unity NL. Dat we met Unity NL op DAB Plus zijn.
2: Ja, ja leuk hè?
1: Ja, heel leuk.
0: Echt heel leuk. Moet je maar even kijken op onze site centraalplus.nl. In ieder geval sprak jij met Jan Koppelhol. Hij is van de Stichting Sportzomer. Die kreeg dus een van die checks.
3: En die check kunnen wij weer goed gebruiken om onze subsidiemogelijkheden te vergroten. Zoals we hier kunnen zien bij ZVL in Zwembad de Vliet.
1: En wat is Stichting Sportzomer eigenlijk?
3: Wij zijn een kleine stichting die als doel heeft om de jeugd in Leiden meer te laten sporten. Want jeugd en bewegen is wel een dingetje. Oorspronkelijk vooral in de zomerperiode. Maar tegenwoordig strekken wij dat uit over het hele jaar. En kunnen sportvereniging of stichting bij ons een aanvraag indienen als zij een goed idee hebben om jeugd meer te laten sporten.
1: Normaal gesproken zijn jullie eigenlijk degene die het geld weggeven aan, in de vorm van subsidies. Nu ontvangen jullie zelf een flinke hap met geld. Is dat niet raar?
3: Nou, het is eigenlijk wel heel mooi, want zo bouw je een hele mooie keten op, waarbij wij dus weer geld krijgen, in dit geval van een Lions-afdeling, die zelf natuurlijk ook goede doelen als Aartem heeft. Wij krijgen het in ontvangst. De sportverenigingen van Leiden en omgeving kunnen bij ons dan een subsidieverdrag indienen. En zo kunnen wij eigenlijk dat geld zo doorsluizen naar hun toe. We zijn een soort platform wat dat betreft, niet alleen voor geld. Maar we delen ook kennis en contacten en dergelijke.

0: Davina Michel, I Love Me More bij Centraal Plus. Een schietpartij afgelopen weekend in Wassenaar. Die vond op de zaterdag op zondagnacht plaats. En dat was aan de Van der Duin van Maasdamstraat. Ja, heftig nieuws. En op onze website vind je een interview met burgemeester van Wassenaar, Leendert de Lange. In gesprek met Elmer Bus over die schietpartij en de impact op het dorp.
1: Nou, die is groot. Kijk, een schietpartij hoort niet thuis in een veilig Wassenaar. En ik heb gistermiddag met ook een tweetal wijkagenten hebben een ronde gemaakt, ook door de wijk heen. Ja, en dan merk je dat mensen enorm zijn geschrokken. En ja, het geeft ook een naar gevoel dat er uiteindelijk iemand is die een vuurwapen in bezit heeft en ook het vuurwapen gebruikt. Dus ja, dat geeft natuurlijk een geschokte reactie en dat snap ik heel goed, want dit is niet wat we in Wassenaar willen.
2: Ja, wat doet dat met u? Want wordt u dan op zo'n moment wakker gebeld?
1: Ja, dat klopt. Ik werd om 4 uur 's nachts aan mijn bed gebeld. Ja, en ja, dat is, dan ga je natuurlijk direct laat je informeren, kijken wat er nodig is, ook vanuit de gemeente. En ja, zeker, dat was directe betrokkenheid. En ja, bij mijzelf ook het nare gevoel. Ik ben nu 7 jaar burgemeester hier. En heb gelukkig nog nooit meegemaakt dat er een schietincident was. En helaas, het is wel gebeurd.
2: Ja, wat betekent dat onder andere voor de direct omwonenden? Want ik kan me voorstellen, die moeten helemaal geschrokken zijn. Hoe gaat een gemeente als Wassenaar daarmee om?
1: Nou, door er nabij te gaan staan, dat is ook de reden waarom we samen met de politie, de wijkagenten, maar dat geldt ook voor de handhavers. Dat we natuurlijk heel nadrukkelijk contact houden met de buurt, met ze in gesprek zijn. Een luisterend oor te geven, maar ook te horen gewoon wat er speelt. En natuurlijk ook te zorgen dat die veiligheid ook weer terug is in die wijk.
2: Ja, want als we nu gaan kijken, is er al iets meer duidelijkheid over de toedracht van het incident van afgelopen weekend?
1: Nou, dat is echt een onderzoek wat loopt door de politie en die doen dat ook volop. Die zijn natuurlijk ook de buurt in gegaan om ook de verdere verhalen te horen, getuigenissen te horen van de mensen in de buurt. Dat buurtonderzoek, dat loopt ook. Dus ja, dat is echt verder, laat ik aan politie en justitie. Maar als gemeente en als burgemeester vind ik het ontzettend van belang om vooral ook het gesprek aan te gaan met de mensen en te vragen of er nadere behoefte is. Ja, en we zijn natuurlijk ook in de wijk ook extra alert en aanwezig. Zowel de handhavers van de gemeente als de politie.
2: Ja, betekent dat dan ook als mensen dus nu behoefte hebben aan een gesprek, dat dat mogelijk is? Of zeggen jullie als gemeente, we gaan nog een gesprek met alle inwoners organiseren, een soort van inloopavond?
1: Nou, vooral ervoor gekozen om zelf dat gesprek al op straat aan te gaan. En dat was de reden waarom ik gisteren de wijk in ben gegaan. Als die behoefte er natuurlijk op een gegeven moment verder is, ja, natuurlijk altijd bereid om te doen wat nodig is om de informatie aan mensen te geven die er is. Het is verder natuurlijk, en dat is natuurlijk wel het fijn dat dat ook gebeurd is, dat er direct een verdachte is aangehouden. En daarmee is natuurlijk het directe gevaar wel geweken. Maar we zullen aan alle kanten zorgen dat als er behoefte is aan nadere informatie en contact, dat wij klaar zijn en dat wij naast onze inwoners staan.
2: En merkt u dan ook als het ware waardering dat u meteen de wijk ingaat en het gesprek aangaat met de inwoners en de direct betrokkenen?
1: Dat vinden mensen fijn. Ja, dat geven ze terug. Dat je direct je gezicht laat zien. Dat mensen ook hun verhaal kwijt kunnen. Jazeker. Maar ja, goed. Ik vind dat ook. Als burgemeester sta je midden in je eigen dorp. En ik vind veiligheid in Wassenaar heel erg van belang. Dus ik vind het ook niet meer dan logisch dat je dat doet.
2: En mochten er nou nog getuigen zijn, mensen die iets weten of iets willen melden, kan dat nog doorgegeven worden?
1: Jazeker. Dan ten alle tijde meld je bij de politie. Dat is hartstikke van belang. Want alle informatie helpt natuurlijk uiteindelijk om de puzzelstukjes op de goede plek te leggen. En uiteindelijk er ook voor te zorgen dat het Openbaar Ministerie natuurlijk ervan kan zorgen dat de vermeende dader ook de verdiende straf krijgt.

0: Wie zijn zus is dit, Brigitte?
1: Geen idee, pas. Volgende vraag. Het spijt me, sorry. Ik word heel boos aangekeken. Maar...
0: Is je boos?
2: Oh. Nee, joh.
0: Nou ja,
1: boos. Verontwaardigd? Nee. Ja, weet ik veel.
2: Zeker niet.
1: Ja, nu, dit is boos. Oh ja, sorry. Ik word verbaasd aangekeken.
0: Wie zijn zus was dat, Joyce?
2: Michael Jackson.
0: Dat was Janet Jackson.
1: Oh, leuk.
0: Ja, leuk toch. Maar ja, die hele familie maakt muziek, want hij had ook nog neefjes.
2: Ja.
0: 3T.
2: 3T.
0: Zullen we daarmee eindigen vandaag?
2: Dat is wel leuk.
0: Moet je me even helpen onthouden dat we 3T gaan draaien zometeen. Verder hoor je zometeen The Weeknd en Ariana Grande en Save Your Tears na het nieuws.
3: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
4: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. De passagier van een fatbike die gistermiddag betrokken was bij een botsing op de Gooimeerlaan is na het ongeval met de fiets vertrokken. De bestuurder van die fatbike bleef wel op de plek staan van het ongeluk en sprak met de politie. Agenten vroegen hem om zijn passagier te bellen en terug te laten komen. Anders kan die worden verdacht van het verlaten van een plaats ongeval. Volgens de politie heeft de passagier zich nog niet gemeld. De bestuurder van de andere fatbike raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zorg en zekerheid leider basketbal heeft opnieuw een Nederlandse speler aan de selectie toegevoegd. De 25-jarige Kjeld Zuidema maakt de overstap van Donar Groningen en tekent voor 2 seizoenen. Zuidema is een forward van 1,94 meter en was afgelopen 3 jaar de aanvoerder van Donar. Vorige zomer debuteerde hij in het Nederlandse team. Eerder deze week werd ook de komst van Roel van Overbeek bekend. De selectie van ZZ Leiden bestaat nu uit 5 spelers. De technische staf werkt de komende tijd verder aan de invulling van de selectie. De jaarlijkse kunstroute in Leiden wordt dit jaar gehouden in het laatste weekend van september. Op zaterdag 26 en zondag 27 september openen 165 ateliers, galeries en andere kunstlocaties gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars laten hun werk zien, gaan in gesprek met het publiek en bieden kunstwerken te koop aan. Naast vaste deelnemers doen ook nieuwe kunstenaars mee, onder wie een groep internationale makers die zich in Leiden heeft gevestigd. De kunstroute wordt voor de 30ste keer georganiseerd door Museum de Lakenhal. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Zonnig. Af en toe kan er een enkele bui voorkomen. De middagtemperatuur

0: weekend en Ariana Grande en Save Your Tears. Ik kan de weekend niet meer horen.
1: Hoezo?
0: Nou, ik moest mijn dochter ophalen bij het concert. En ik dacht, ik rij even. Nou ja, ze zou naar Leiden Centraal Station komen. Vervolgens reden er geen treinen. Of deed ze net of er geen treinen reden. In ieder geval, ik moest naar de arena. Nou, daar komen als iedereen de arena uitkomt, is niet te doen.
1: Ja, dat is een nachtmerrie inderdaad.
0: Ik was, het
1: ja.
0: concert was om 11:00 klaar. Ik was om 14:15 thuis.
1: Gasper, ja.
0: En ik heb, niks van de weekend meegemaakt. Dan, ja, het was bijna weekend toen ik thuis kwam.
1: Ja. ja.
0: Dat is toch niet normaal?
1: Jeetje.
2: Goed. Nee, het is niet te doen daar, hè?
0: Het is echt niet te doen. Dan moeten ze toch eens een keertje wat op bedenken. Maar goed, wij zijn niet de lokale omroep van Amsterdam.
1: Nee.
0: Wij blijven gewoon dichter bij huis. Brigitte, navigatie, die stond deze week flink ingesteld op Wassen. Of op Zoeterwoude.
1: Dat klopt, daar ben ik vaak geweest, ja.
0: Onder andere voor het afscheid van Fred van Tricht, hè?
1: Ja, maar dat waren sowieso wel twee keer voor hetzelfde onderwerp eigenlijk natuurlijk. Want je had één keertje de afscheidsreceptie. En je had één keertje de echte afscheid van de raad. Dat hij echt daadwerkelijk zijn Amstketen ook afdeed.
0: En daar was je alle twee bij?
1: Ja, beide. Ja, zeker.
0: Hoe was dat? Want ik zag wel, er lag een soort een zakdoek van Zoeterwoude. Een vlag van Zoeterwoude.
1: Ja. Er lag inderdaad in het midden van de raadzaal. De tafels waar alle wethouders en raadsleden aan zitten. Die staan in een cirkel in het midden in de raadzaal. En precies in het midden van die cirkel had je een tafeltje met een kussentje erop. Met de vlag van Zoeterwoude eroverheen gehangen. En nadat er allemaal speeches waren geweest, kwam het moment dat hij opstond, naar die tafel toe liep en ze daadwerkelijk zijn ambtsketen afdeed op het kussentje neerlegde.
0: En dan nu een quizvraag voor Joyce. Heeft burgemeester, nou niet meer burgemeester, heeft Fred van Tricht gehuild bij zijn afscheid?
1: Oeh.
0: Hem inschattende.
2: Normaal zou ik zeggen nee, maar ik denk het stiekem toch. Nou, ook al vond hij het eigenlijk wel prima. Nu.
0: Dus je antwoord is?
1: Ja. Klopt. Ha.
0: Maar niet vanwege het ambt, hè?
1: Nee, nou, hij begon zijn speech en toen zei hij ook, ik heb het wel een beetje zwaar mee, maar hij hield het wel droog. En toen begon hij dus te vertellen over wat hij allemaal bereikt had, wat hij allemaal meegemaakt had. Een beetje dat standaard foutje wat je afscheid neemt. En toen kwam

0: hij dus bij zijn gezin wat hij even wilde bedanken. En toen merkte hij echt dat hij gewoon een brok in zijn keel kreeg, inderdaad. Dat hij wel zwaarder had.
1: Het afscheid van burgemeester Fred van Tricht, die dus nu geen burgemeester meer is, maar gewoon Fred van Tricht.
2: Het voelt goed. Een jaar lang naartoe gewerkt, om het zo maar te zeggen. En dan vanavond, vandaag eigenlijk een fantastische dag met mooie woorden. Waar je zelfs een beetje verlegen van wordt. Maar een hele mooie afsluiting van bijna 6 jaar. Het zijn altijd dingen waar je natuurlijk graag aan doorgegaan had. Maar het voelt gewoon goed. Ik weet dat Zoeterwoude in goede handen is. Van het nieuwe college, dat daar hard mee aan de slag gaat met de nieuwe gemeenteraad. Dus het is prima voor mij. En ik heb ook bewust voor gekozen om niet te veel te zeggen over de periode na mij. Dat is aan anderen.
0: Carla Breuer neemt nu tijdelijk het stokje over van Van Tricht. Zij werd geïnstalleerd door commissaris van de Koning van Zuid-Holland, Wouter Kolf.
3: Nou, ik denk dat heel veel in Zoeterwoude gewoon gaat zoals het altijd is gegaan. En dat moet ook. Mensen die hier wonen, mensen uit Zoeterwoude, die weten heel erg goed wat ze zelf wel en niet willen, wat ze belangrijk vinden en ook wat voor soort gemeentes in willen wonen. Dus daar zal heel veel hetzelfde blijven. En tegelijkertijd is het wel belangrijk dat er iemand is die het boegbeeld kan zijn. Dat er een burgemeester is die haar mannetje staat, haar vrouwtje staat op het moment dat het nodig is. Bij nacht en ontij, bij calamiteiten. Maar ook als het gaat om het voorzitterschap van de gemeenteraad. En vooral natuurlijk als burgermoeder in dit geval voor de mensen in Zoeterwoude. En ik denk dat we daar een hele goede match hebben. Dus de komende tijd kan Zoeterwoude genieten van Carla Breuer en andersom.
4: En hierbij sluit ik officieel de vergadering.
2: Morgen rustig aan. Ik ben benieuwd of ik van de opwinding niet kan slapen of juist heerlijk. Morgenochtend rustig aandoen. En dan gaan we een paar dagen even naar het oosten van het land. Even genieten, even tot rust komen. Ik heb een fantastische periode van bijna 6 jaar in Zoeterwoude gehad. Ik heb genoten van alle gesprekken en alle ontmoetingen. Alle hartelijke woorden vandaag trouwens ook. Dan is het het was een eer en een voorrecht om burgemeester van de Zoeterwouwers te zijn. Ik wil iedereen daar ongelooflijk voor bedanken.
1: Het afscheid van burgemeester Fred van Tricht. Afscheid. Afscheid.
0: Oh, wauw.
5: Ik zat eerder aan die andere te denken eigenlijk.
1: Afscheid nemen bestaat niet. Ja, dat dacht ik ook aan. En ik denk, daar zal Joyce al aan denken. Dus dan doe ik die andere.
5: Hey.
1: Van Volumia, die weer terug gaat komen trouwens binnenkort. Je hoort Volumia, afscheid hier op Centraal Plus. Oh.

0: Gracie Abrams, de nieuwste Look at My Life op Centraal Plus. In het volgende uur gaan we het hebben over...
1: De haan.
0: De haan. Ja, Brigitte kreeg een uitnodiging en er stond haan in. Toen dacht ik, oh lekker, we gaan haan eten.
1: Dit keer geen eten.
0: Maar de haan ging op het dak van de Sint-Jan in Zoeterwoude.
1: Dat klopt inderdaad, ja.
0: Klinkt een beetje als een spannende Suske en Wiske. Suske en Wiske en de haan van de Sint-Jan. Weet je?
1: Ja. Oh ja. Het klinkt nog spannender, want het heet volgens mij echt Sint-Jans onthoofding of zo.
2: Dat klopt, de Sint-Jans onthoofdingskerk.
0: Ja. Ja, heet die kerk onthoofdingskerk?
2: Ja. Ja, ik denk dat dit een klein stuk uit de Bijbel is. Zover heb ik het nog niet gelezen.
0: Heb ik nou nog niet uit?
2: Nee, joh, het is echt heel veel.
0: Je moet ook de kinderbijbel nemen. Er zitten veel meer plaatjes in.
2: Oh ja, goed punt.
0: Voor de volgende keer.
2: Oh ja.
0: Maar goed, we gaan het zo meteen over die haan hebben. Maar eerst gaan we nog even naar het dorpsfeest. Daar kwam ik een paar weken geleden een vrouw tegen. Die stond te dansen met een jongen. En ik dacht, het zijn vader en of een moeder en zoon. Maar het zat toch een beetje anders.
3: Kijk, de sfeer zit onder het tentje.
4: Zeker, zeker. Het is hier zo lekker cool, joh. Ik heb hier overzicht over dat hele terrein. Super naar mijn zin. Ja,
3: en je stond net al te dansen met iemand. Wie is dat?
4: Dat is Mees. Huh? Dat is mijn aangelopen kind.
3: Je aangenomen moeder is dit.
5: Ja.
4: Zo'n beetje.
5: Luke, dat zijn mijn beste vrienden. Dit is gewoon mijn schoonmoeder eigenlijk.
3: Oh. Nou, zonder dat jullie een relatie hebben.
5: Nou, ja, nog niet.
3: Met Luke.
5: Ja. Nee.
3: Hij heeft ook nog niks op.
4: Ja, ik vind dit ook heel erg interessant wat hier gebeurt.
3: Vertel.
5: Wat moet ik vertellen?
3: Heb je ook nog een dochter dan?
4: Nee. Maar hij zegt dat hij noemt mij schoonmoeder terwijl dat hij met mijn zoon omgaat. Ik vind het, alles prima, hè?
3: Ja, nee, wij zijn heel ruimdenkend in Zoeterwoude.
5: Nee.
3: Ik vind het heel leuk voor.
5: Het is gewoon altijd gezellig met haar.
3: Ja, want jullie stonden ook lekker te dansen.
5: Ze is eigenlijk gewoon mijn tweede moeder.
3: Daar houden we het op.
0: Een beetje een raar verhaal, maar er zat ook wel wat alcohol in deze jongen, denk ik.
1: Volgens mij wel, ja.
0: En je zag die vrouw ook kijken, wat zegt
1: hij? Wat gebeurt hier allemaal? Ja.
0: En ik denk dat die jongen naar tv zat te kijken, dat hij denkt, wat heb ik gedaan?
1: Ja, ik denk dat de helft van de interviewers uit die uitzending zijn, ja.
0: Ja, er waren veel dronken mensen.
1: Ja.
0: Ja, denk ik ook wel. Tenminste, ik mag hopen dat ze niet echt zo zijn.
1: Oh, inderdaad.
0: Zometeen deel 2 van het Centraal Plus weekoverzicht. Onder andere dus over die haan. In Zoeterwoude en de kerk. Maar eerst gaan we eventjes wat rust opzoeken met een jaren 80 klassieker van Beverly Craven. Dit is Promise Me.

0: Nooit Hier Nou On Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Furing, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity NL on Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Cornet. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen. En daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat de aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. De schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3, vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico, in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten 2 mensen gewond. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. 2 mensen zijn aangehouden. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het is zaterdagochtend. De week is weer voorbij. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in onze regio? Rudo, Joyce en Brigitte praten hierbij. Dit is het Centraal Plus Weekoverzicht.
1: Waarbij Brigitte even net de hele Wikipedia van Johannes de Doper heeft gelicht, volgens mij. Want jij bent even gedoken in...
2: Ik was even nieuwsgierig inderdaad waar dat hele Sint-Jans onthoofding nou vandaan kwam. Maar dat inderdaad met Johannes de Doper te maken. Degene die Jezus dus gedoopt heeft. En die is inderdaad onthoofd.
1: Ja, we hebben het even voor de mensen die net inschakelen. Goedemorgen, welkom. Het is een nieuwe aflevering van het Centraal Plus Weekoverzicht. Het is geen zendtijd van de EO, maar wel...
2: Nee, ik hou nu op. Oké. Okay.
1: Nee, het gaat wel... het gaat over die kerk. Nou, vertel even over die kerk.
2: Ja, die kerk. Een paar jaar geleden was dus bij die kerk... Daar heb je zo'n kruis bovenop die toren en zo'n haan erbovenop, zeg maar. En die waren vanwege een storm waren die er afgevallen. En die hebben ze gerenoveerd. En die werden dus van de week erop geplaatst.
1: Ja, en dat trok eigenlijk best wel veel bekijks, hè, in het dorp.
2: Ja, het was in de Zuidbuurt. Nou, ik denk dat de hele Zuidbuurt er stond. Het was echt een spektakel ook gewoon. Ja. Ja,
1: inclusief wethouder Arjan Agema. Die hebben we nog niet echt heel veel in het openbaar gezien. Waarom was hij er dan bij? Hij gaat over die kerk of zo?
2: Nee, hij woont daar dus ook in de buurt. En hij noemt eigenlijk in het item, wat je ook zo meteen gaat zeggen. Hij noemt het eigenlijk ook een beetje de skyline van Zoeterwoude. Dat is
1: geen
2: heel herkenbaar.
1: Zitten verklappen?
2: Oh, sorry. Ik heb niks gezegd.
1: Wethouder Arjan Agema.
3: Nou, ik mocht getuige zijn van het omhoog hijsen van de haan op de nieuwe Sint-Jans onthoofdingskerk. Ik ben hier zelf inwoner van de wijk. Dus het is mijn dagelijkse uitzicht. Dus ik ben ontzettend blij dat het nu weer gelukt is om na 4 jaar de haan weer op de plek te krijgen waar die hoort.
4: We wachten al 4 jaar lang op dit moment. Want in 18 februari 22, door de storm Enus, is die van de kerk afgeblazen. En ja, dan een kerk hoort een haan te hebben, een kerk hoort een kruis te hebben, een haan te hebben. En dat moest allemaal weer terug. Het is een katholieke kerk en daar hoort een kruis op te staan. En de haan is de symbool van vooruitstrevendheid. Daarom staat op elke kerk ook een haan. Zonder haan geen kerk, voor ons niet.
3: Ik vind het, de Zuidbuurt is denk ik een zeer kenmerkend punt. Het is denk ik een van de hoogste punten van Zoeterwoude. Dus als we een skyline hebben, dan is dit toch wel een markant punt.
1: Over de haan op de Sint-Jans onthoofdingskerk. Nou, Brigitte, even speciaal voor jou.
5: Jezus.

0: Over Johannes de Doper, hè, een liedje. Hoe kom je hierbij? Nou, we hadden het net over Johannes de Doper, toch?
1: Niemand. Ik wist niet dat dit bestond.
0: Nee, maar je googelt.
1: Ja, ik snap dat Johannes de Doper bestaat, maar wat je nu aanzet voor het eerst.
0: Nee, er zijn allemaal liedjes. Ik weet nog van vroeger op school. Hadden we ook een liedje over Johannes de Doper. Hij stond bij de Jordaan.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Maar toen ging even googlen. Joyce, die denk dat is waar. Hè?
1: Wat gaan... gebeurt er?
2: Nog nooit gehoord ook, inderdaad.
0: Nee.
2: Nee?
0: Nou ja, Johannes de Doper inderdaad. Goed, tot zover het kopje religie dan ook wel voor vandaag, denk
1: ja.
0: ik.
1: Nee. Ja,
0: lijkt gaan we zo
1: goed.
0: Meteen door met nieuwe itempjes zeg maar, van afgelopen week. Want waar ben jij nog meer geweest dan eigenlijk?
1: Oeh.
2: Mag ik heel even onder... Oh. Hoe met dit muziekje, net alsof we in een of ander pretpark zitten.
0: Ja, vind je dit
1: inderdaad?
3: Speciaal voor allemaal.
1: En dit die andere maar weer.
2: Nee, dit.
0: Nee, goed. Oh, dit muziekje.
2: Dit muziekje.
0: Oh, dit. Huh?
2: Het is toch net alsof we in een of andere attractie stappen?
1: Dit is alsof je inderdaad... Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Alsof je dan zo'n liftje omhoog gaat en allemaal sterretjes om je heen. Ja, ja, ik stem maar voor me. Jullie Sorry, ik weet niet meer waar ik geweest ben afgelopen week.
0: Jullie zijn niet goed.

0: Labyrinth en Emily Sandé, Beneath Your Beautiful. En Wyclef Jean met Mary J. Blige en Someone Please Call 911. Ja, wonen, dat is altijd een hot topic als het gaat over de lokale politiek. In Leiden hebben we nog een bouwwethouder, dat is Julius Terpstra. En hij had het met Elmar over het PJ Blokhof. Er zouden 54 nieuwe woningen komen. Die waren alleen veel te duur en voldeden niet, dus dat hele plan is herzien. Het is een heel verhaal en je hoort Elmar Bus in gesprek met Julius Terpstra erover.
1: Een nieuwe kleine woonwijk in Leiden, of eigenlijk een plan dat er al was, maar dat een beetje veranderd is. Hoe zit dat?
2: We hebben het over het plan aan de PJ Blokstraat in Leiden, een zijstraat van de Hoge Rijndijk. Daar zijn al een aantal jaar plannen voor gemaakt. Er is ook al een vergunning doorgegeven, besproken in de gemeenteraad, vergunning onherroepelijk, dus er zou gebouwd kunnen worden. Helaas werden niet alle woningen verkocht. Beetje gek in deze tijd, maar dat had toch mee te maken dat het te grote woningen waren, te duur, zonder parkeerplek. En nou heeft de ontwikkelaar een voorstel gedaan om die grote woningen op te splitsen naar wat kleinere woningen, maar wel betaalbare woningen. Nou, daar is het college mee akkoord gegaan en dat leggen we nu voor aan de gemeenteraad om daar een advies over uit te brengen. Dus dat gaan we direct na de zomer bespreken. Ik ben daarvoor omdat het plan ligt er al een aantal jaar. Het zit achter de... Iedereen kent het denk ik wel, die hele grote loods achter het tankstation aan de Hoge Rijndijk. Ja, en daar kunnen straks dan zo'n ruim 50 woningen komen met twee hofjes. Ja, en dat zijn weer woningen die we nodig hebben. En het is een beetje verrommeld gebied, vind ik. Dus het zou goed zijn als dat bouwplan ook daadwerkelijk van de grond gaat komen.
1: Toen niet verkocht, hoe groot is de kans dat dat nu wel gaat gebeuren?
2: Groot, want er is natuurlijk woningnood. En wij hebben als beleid dat je veel woningen mag bijbouwen in Leiden. Maar dat de bestaande bewoners en de bestaande huidige bewoners in Leiden daar niet overlast van mogen ervaren. Bijvoorbeeld vanwege extra parkeerdruk. En dus zeggen wij, nou bouw die woningen. En als je parkeerplaatsen wil bouwen, dat kan en dat mag. Maar wel op eigen terrein. En hier zijn iets te weinig parkeerplaatsen ingetekend door de ontwikkelaar. Met als consequentie dat de duurdere woningen niet verkocht worden. Nou ja, dat kan gebeuren. Maar wel een slimme oplossing door die woningen dan kleiner te maken. Dus voor een andere doelgroep. Daardoor betaalbare woningen. Dus mijn verwachting is dat die woningen vrij snel verkocht zullen gaan worden nu.
1: Om hoeveel woningen gaat het en hoe zit het met dat tankstation? Want dat zit ook op dat terrein aan de Hoge Rijndijk.
2: Ja, het tankstation moet je hier los van zien. Dat blijft gewoon bestaan. Het gaat over die grote loods daarachter. En in totaal komen er nu 53 woningen.
1: Nou, zit dat in een wijk met eigenlijk alleen koopwoningen? Is het ook alleen kopen of komt er ook huur?
2: Er komt ook een deel huur, sociale huur. Het portaal neemt sociale huurwoningen, 16 sociale huurwoningen af. Dat is wat wij doen in Leiden. Wij zeggen, je moet bouwen in de gezonde mix, zoals we dat dan zeggen. Dus ook machtvrije sector, maar ook in het middensegment en in het sociale huursegment. En dat zit er in die 50 woningen ook allemaal in.
1: Voor de komende tijd, wat is een beetje wat er gaat gebeuren? Wanneer zou de bouw moeten kunnen starten en wanneer is de realisatie compleet?
2: Nou ja, het zou snel kunnen gaan als de gemeenteraad akkoord geeft en de nieuwe vergunning onherroepelijk wordt. Dan kunnen de woningen in de verkoop, de plannenmakerij is al helemaal afgerond, de tekeningen liggen er, dus dat zou vrij snel kunnen gaan. Dus we hopen en ik ga ervan uit dat dat gaat lukken. Dan zou er begin volgend jaar gestart kunnen worden met de bouw.
1: Zijn dit soort plekken nou bijzonder? Want dit is een kleine plek waar dan nu woningen gaan komen. Zijn die schaars in de stad?
2: Ja, Leiden is een heel dicht bebouwde stad al op dit moment. We hebben weinig ruimte. Dat betekent dat we... En we hebben eigenlijk geen uitleglocaties meer. We zijn geen landelijke gemeente. Ja, we hebben de Oostvlietpolder, maar daarvan zeggen we die houden we groen. Dat vinden we belangrijk. Je moet ook kunnen recreëren. Je moet ook ademruimte kunnen hebben. Dus dat betekent dat we binnenstedelijk verdichten, heet dat dan, de lucht in. En op sommige plekken doen we dat. Hè. Dus in de Lammenschans driehoek is zo'n plek. Langs de Churchilllaan, langs de Willem de Zwijgenlaan. Dus we moeten echt gericht op zoek naar plekken waar we woningen kunnen bouwen. Want de vraag naar woningen is gigantisch groot.
1: En nou komt er ook nog wat groen bij deze woningen. Een soort van parkjes. Hoe moet ik dat zien?
2: Ja, dus de woningen komen rondom twee binnenhoven. Dus er komen woningen. Ja, eigenlijk is Leiden daarom bekend. Hè? We hebben heel veel hofjes in Leiden. Dus eigenlijk is het een soort eerbetoon aan de hofjes. En dit is een modern hofjes. Twee moderne nieuwe hofjes in de stad.
0: Julius Terpstra in gesprek met Elmar Bus.

0: Yugo, die kennen we dan van een liedje waar zij echt een enorme hekel aan heeft. Dat vind ik zo grappig, want ik vind het echt een hele grote hit. En ik weet, Joyce, dat
1: welkom
0: jij...
1: Komt er.
0: Huh?
1: Welkom komt nu, ik ben heel benieuwd. Oh ja.
0: Ja. Jij vindt het vreselijk, hè?
1: Dit doet me gewoon niks, sorry. Ik vind het heel herhalend. Je zit echt een minuut te luisteren naar hetzelfde.
2: Ik vind het heerlijk.
1: Nee, ik ga er heel
2: alhoewel
1: slecht op.
2: Het origineel vind ik dan
0: je bent ook gelijk zo gereinigd.
1: Ja, ik ben echt boos. Nee, valt wel mee.
0: Ja, het origineel, dat is heel dat is een beetje R&B-achtig tempo.
2: Ja, veel lekkerder nog, eigenlijk.
0: Nou, maar ik zie jou echt heen en weer schudden. En Brigitte die wordt met zijn seconde.
1: Ik brouw gelijk naar beneden zo, ja.
0: Zo zat je gezicht toch lekker.
1: Ja, ze hebben gezicht lekker, ja.
0: Zo meteen wil ik nog even weten hoe geëmancipeerd jullie zijn.
1: Oh, oké.
0: Dat zo meteen hier in het weekoverzicht. En Boston komt eraan, Stella Lefty.
3: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
4: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. De passagier van een fatbike die gistermiddag betrokken was bij een botsing op de Gooimeerlaan is na het ongeval met de fiets vertrokken. De bestuurder van die fatbike bleef wel op de plek staan van het ongeluk en sprak met de politie. Agenten vroegen hem om zijn passagier te bellen en terug te laten komen. Anders kan die worden verdacht van het verlaten van een plaats ongeval. Volgens de politie heeft de passagier zich nog niet gemeld. De bestuurder van de andere fatbike raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zorg en zekerheid leider basketbal heeft opnieuw een Nederlandse speler aan de selectie toegevoegd. De 25-jarige Kjeld Zuidema maakt de overstap van Donar Groningen en tekent voor 2 seizoenen. Zuidema is een forward van 1,94 meter en was afgelopen 3 jaar de aanvoerder van Donar. Vorige zomer debuteerde hij in het Nederlandse team. Eerder deze week werd ook de komst van Roel van Overbeek bekend. De selectie van ZZ Leiden bestaat nu uit 5 spelers. De technische staf werkt de komende tijd verder aan de invulling van de selectie. De jaarlijkse kunstroute in Leiden wordt dit jaar gehouden in het laatste weekend van september. Op zaterdag 26 en zondag 27 september openen 165 ateliers, galeries en andere kunstlocaties gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars laten hun werk zien, gaan in gesprek met het publiek en bieden kunstwerken te koop aan. Naast vaste deelnemers doen ook nieuwe kunstenaars mee, onder wie een groep internationale makers die zich in Leiden heeft gevestigd. De kunstroute wordt voor de 30e keer georganiseerd door Museum de Lakenhal. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Zonnig. Af en toe kan er een enkele bui voorkomen. De middagtemperatuur vandaag rond de 24 graden in de regio.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Meer nieuws via de site, app en socials.
6: Meer voor jou.
3: Nu. Meer muziek voor jou.

0: You're Breaking Me van Topekanee 7S hoorde je hier op Centraal Plus. Goed, ja, hoe geëmancipeerd zijn jullie? Bij de NOS namelijk in het nieuws afgelopen week dat er steeds minder vrouwelijke wethouders komen. Althans, er was een opmars. Na de gemeenteraadsverkiezingen bleef dat eigenlijk een beetje stokken. Behalve in onze regio. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Wassenaar, waren 4 wethouders als man. En dat zijn er nu nog maar, of is er nog maar 1. En er zijn nu 3 vrouwen bij.
1: Ja, dat klopt.
0: Pout Struik, Melanie van Driel, nieuwe vrouwelijke wethouder. Vinden jullie het een goede ontwikkeling? Of vinden jullie dat maar...

0: geneuzel met al die vrouwen. Ik kan het aan jullie vragen, want jullie zijn vrouwen, toch?
1: Ja, ik vind het goed.
2: Ik vind het maar geneuzel.
1: Oh!
2: Ja, ik vind dat hele gedoe over mannen aantal, vrouwen aantal. De juiste persoon moet gewoon op de juiste plek zitten. En of dat nou een man is of een vrouw, dat maakt niet uit.
1: Ja, nou, ik denk er dus iets anders over, denk ik.
2: Dat mag. Dat
1: zo. Jij mag, ja. Jij mag een mening hebben. Nee, kijk, er wordt altijd gezegd, de gemeenteraad is een afspiegeling van de maatschappij. En ervan uitgaan dat 50% van de maatschappij man en vrouw is, zeg maar. Een beetje dat het een beetje leuk de helft is. Moet dat ook in de gemeenteraad zijn. En in mijn ogen is ook het college.
0: Nou, gelukkig hebben we ook een zwarte wethouder in Leiden dan, op de Hakjemoemi. Maar dan moeten we dus ook een homoseksuele wethouder nog ergens hebben, toch? Of niet? Of hoort dat niet bij die afspiegeling?
1: Eigenlijk wel, ja. Misschien wel, ja.
2: Van alle afkomsten, van alles, dat gaat nooit.
0: Nou ja, aan de andere kant
2: misschien. Voor mij maakt het dus niet uit of daar een man of een vrouw zit, als die gewoon de juiste belangen behartigt.
0: Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Den Haag, waar misschien heel veel Hindoestanen zijn, of heel veel andere bevolking. Zou het dan gek zijn dat er alleen maar Nederlandse, echt Hollandse wethouders zijn? Of vind je dat er dan ook Hindoestanen vertegenwoordigd moeten zijn in de raad? Of maakt dat dan ook niet uit?
2: Dus dat zou voor mij niet uitmaken als diegene zich bezighoudt met wat dus de bevolking bezighoudt. En als die zich daarvoor inzet. En welke kleur of welke...
0: Wie het is.
2: Dat maakt dan niet uit. Alleen, het is wel belangrijk dat je dus in de maatschappij gaat kijken wat er speelt en wat er nodig is.
0: Ja, en dat kan die blanke, oude, witte man ook.
2: Zeker.
0: Als hij er maar rekening mee houdt.
2: Zeker.
0: En jij zegt, die ontwikkeling vind ik wel goed.
1: Ja, ik ben ook van mening dat een man en een vrouw een compleet andere denkwijze hebben.
0: Mannen, dat vind ik ook wel.
1: Ja, mannen zijn veel feitelijker en directer naar mijn idee. En vrouwen zijn meer gericht op gevoel.
2: Daar ben ik het alweer niet mee eens. Ja, okay. Want het verschilt ook gewoon per persoon. Want de ene man is heel direct en de andere absoluut niet. En dat is met vrouwen ook. Ik denk daar gewoon heel anders
1: over. Ik geef je ook echt wel gelijk, hoor. Ik vind ook dat, zeg maar, als er een goed persoon is die bijvoorbeeld directeur wil worden van een bedrijf, en dat is toevallig een man of toevallig een vrouw, zou dat niet uit moeten maken, inderdaad.
0: Nee. Maar ik denk dat we, misschien hebben jullie alle twee een beetje gelijk, dat de mix ook wel fijn is. Dat het helemaal niet uitmaakt wie er zit. En dat er nu een mix is, dat goed is. Mm-hmm. Maar het moet geen mix worden omdat het een mix moet zijn.
2: Nee, dat zeker. Dat is jouw punt. Als het zich zo organisch ontwikkelt, dat er meer vrouwen zijn, of helemaal prima. Als dat de juiste personen op die plek zijn. Helemaal goed. Maar inderdaad, wat je nu veel ziet, ook dus binnen bedrijven, van er moet een bepaald aantal vrouwen gehaald worden, want anders dan...
1: En dat vind ik,
2: dat
1: gezond,
2: vind ik echt onzin. Sowieso ook in de politiek, want dat speelde natuurlijk ook van er moeten meer vrouwen in de politiek. Ja, het is volgens mij gewoon echt feitelijk vastgesteld dat de verhouding mannen die de politiek in willen, zeg maar, dat gewoon veel groter is dan het aantal vrouwen die erin willen. Dus je gaat dat nooit gelijk krijgen.
0: Zo, Joyce krijgt de hele lijst vrouwen top 50 achter zich aankomen.
2: Ja, nee, dat vind ik ook verschrikkelijk. Mag ik dat ook uitspreken? Zo, als we dan toch bezig zijn.
0: Nou, we weten in ieder geval waar jij
2: komt. Ik kom er in ieder geval niet in. Helemaal prima.
0: Goed. Ik vind trouwens ook dat ik hier in de minderheid ben, hoor, met jullie.
2: Ja.
1: Zullen we even een collega bellen dan?
0: Collega bellen? Wie?
1: Ja, een man. Iemand van een mannelijke collega.
0: Nee, ik kom er wel uit.
1: Oh, gelukkig.
0: Ik ga zo meteen gewoon weer naar therapie om 10 uur.
1: Heb je ook steun nodig, ja.
0: Dit is de nieuwste Roxy Dekker. Weer een vrouw. Dit is Superstar op Centraal Plus.

0: Alweer aan het einde gekomen van het Centraal Plus weekoverzicht.
1: Oh.
2: Het gaat iedere week zo snel. Dat zeggen we ook steeds. Maar het lijkt ook wel steeds sneller te gaan.
0: Ja, leuk toch?
2: Hebben we het dan ook steeds leuker? Of is
0: wij wel. Ja. Misschien dat de mensen thuis denken, wat duurt dit programma lang.
2: Blij dat het klaar is.
0: We gaan nog even naar Leidendorp toe. Daar is afgelopen week vergaderd. Er was sowieso ruzie tussen... Er was ruzie.
1: Oeh, spannend.
0: Ja, tussen...
2: Wacht even, we moeten nu even een soort roddelrie
1: beginnen. Oh ja.
0: Het was eigenlijk best wel... ik probeer ondertussen eventjes, terwijl ik aan het praten ben... Ik ben een man en dat lukt natuurlijk allemaal weer heel lastig. Even kijken of ik dat stukje audio... Dat moeten we hier ook nog hebben. Oh ja, dat ging hier over. Even kijken. Het ging over AED's in Leidendorp. Luister even mee.
3: Jurgen Langerberg van de LPL. We staan in het gemeentehuis hier om het hoekje. Daar hangt die, hè?
4: Ja, daar hangt de beruchte AED met een grote plastic schaal waar die in zit tegen de regen, hoewel die allemaal een afdakje zit, maar met ook een gigantisch cijferslot eraan.
3: Ik heb net even gekeken. Het is een flink slot.
4: Ja, dat krijg je niet zomaar open. Maar dat is ook natuurlijk de bedoeling van een slot. Alleen zit er een code in. Alleen zie je meestal bij dat soort AED's buiten staat er een briefje op, bel 112 en dan krijgt hij de code van die locatie om hem open te maken en te kunnen gebruiken. Maar wat ik vroeg, hang er een briefje op met wat het nummer is of hoe je aan het nummer komt. Nou, dat wil de wethouder ook niet doen en dat vind ik wel erg treurig. En hang een simpel briefje op, bel 112, zeg het gemeentehuis AED, wat is de code? Ze geven je de code en dat ding is binnen een minuut, heb je hem open en kun je hem gebruiken.
0: Nou, het ging er eigenlijk over dat je makkelijker dat hokje open moet kunnen maken. En toen zei Hugo Langeberg op een gegeven moment tegen wethouder Binnendijk, niet letterlijk, maar het kwam erop neer en ze voelden het. Als dat ding niet open gaat en er gaat iemand dood, dan is het wel uw schuld.
1: Oeh, zo.
0: En dat pikte de wethouder dan weer niet. En de burgemeester die greep eigenlijk niet in. En toen was het Mieke van Ulde van D66. Die zei, hallo, kunnen we even een beetje normaal tegen elkaar praten hier?
1: Oeh,
0: ja. Dus dat ging er best wel heftig aan toe.
2: Ja, dat is heel heftig.
0: Ja, maar goed, daar wilden we eigenlijk niet mee afsluiten vandaag. Want we wilden het hebben over geluidsoverlast op de Engelendaal. En daarover sprak Mark Wonink dan weer met de nieuwe wethouder Freddy Blommer.
3: Het CDA heeft vragen gesteld over geluidsoverlast op de Engelendaal. Een mooie kaarsrechte weg. Dat kan voor sommige weggebruikers een uitnodiging zijn om gas te geven. En dan vooral bij verkeerslichten hard op te trekken, wheelies te maken en dat soort dingen. Het CDA had daar aandacht voor. En u kwam eigenlijk met een soort pakket aan maatregelen. De verkeerslichten worden mogelijk aangepast.
5: Nou, wat dat betreft heb ik eerst gezegd dat handhaving heel moeilijk is. Maar ook dat wij verwachten dat in de lange termijn... We zijn natuurlijk aan het project Leidse Ring Noord bezig. Daar zal een deel van het verkeer wat nu over het Engelendaal gaat... zal via de Leidse Ring Noord naar de A4 gaan. We hopen dat daar minder verkeer op het Engelendaal komt. En de andere maatregelen die ik zei, we gaan inderdaad de stoplichten of verkeerslichten optimaliseren. Dus daardoor zou je minder optrekkend en stoppend verkeer kunnen hebben, wat tot minder geluidsoverlast leidt. Dat zijn opties die er liggen, maar dat zijn geen opties die garanderen dat de overlast waar de mensen echt last van hebben, dat die verdwijnt.
3: Ik hoorde van het CDA dat er mensen aangeven, misschien gaan we wel verhuizen door de geluidsoverlast. Schrikt u daarvan als wethouder?
5: Dat is de keuze van mensen zelf. Wij als gemeente doen natuurlijk gewoon alles aan om gewoon een goede leefomgeving te hebben. En dan is het spijtig dat gedrag van andere mensen zorgt dat andere mensen willen verhuizen.
3: Ja. En handhaving is lastig, hè?
5: En handhaving is lastig, want je moet op heterdaad betrappen. En onze BOA's mogen niet bekeuren op snelheidsovertredingen of te hard rijden. Maar wel op overmatig geluid te maken. Maar het moet wel geconstateerd worden.
0: Freddy Blommers hoorde je in gesprek met Mark Wonink. Tot zover de show van vandaag. Zometeen dan hoor je Johan Hoogendijk hier. Ik ben er vanmiddag weer met de 30. Gaan we weer lekker aftellen van 30 naar nummer 1. De grootste hits van dit moment. En jullie zijn er volgende week weer?
1: Zeker.
0: In koor.
1: Zijn we goed in.
0: We hadden nog één belofte die we moesten inwilligen.
1: Ja, zeker.
0: We gaan 3T draaien, omdat Michael Jackson's familie heeft die eigenlijk alleen maar muziek aan het maken is. En dit zijn dan zijn neefjes. Je hoort Anything. Tot volgende week.

0: bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïnse zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïnse zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïnse sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en die is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Voor zover bekend raakte in Mexico er 2 mensen gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar mogelijke behandelmethodes. Naar schatting hebben zo'n 90.000 Nederlanders te maken met de langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten en na volgend jaar moet uitzien. Het weer, het is bewolkt, later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws.

dit uur. Op 18 juli 2026, het is zaterdagochtend. Ja, het is weer lekker zaterdag, zo kun je het ook zeggen. Zaterdag is voor veel mensen toch een dag dat je boodschappen gaat doen. Of misschien ben je wel lekker in de sportschool geweest. Of misschien ben je zelfs nog in de sportschool. Dat kan natuurlijk ook. Maakt niet uit. Laat je radio gewoon lekker aanstaan op Centraal Plus. Ik ga je een klein beetje door deze heerlijke zaterdagochtend heen helpen. Met zometeen wat agendatips die je mee kunt lezen op de website centraalplus.nl. En zoals je gewend bent, op de zaterdagochtend gaan we ook terug naar de jaren 80 voor de Weekend Classic. En daarvoor gaan we deze week terug naar het jaar 1984. En we gaan ook nog even terug naar het jaar 1994. En wel de hitlijst van 18 juli 1994. En dan gaan we het rad even laten draaien. En dan gaan we eens kijken wat we dan mogen draaien zo meteen voor je hier op Centraal Plus. Maar zoals je gewend bent, op de zaterdagochtend lekker veel muziek. Zoals deze. De soundtrack van de film The Devil Wears Prada 2. Shanna Spyro.

Zoals je gewend bent op de zaterdagochtend, nemen we even de agenda met je door die je kunt meelezen op de website centraalplus.nl. Op 24, 25 en 26 juli staat het centrum van Voorschoten weer geheel in het teken van het paard en alles wat daarbij hoort. Het evenement omvat onder andere een paardenmarkt, een jaarmarkt, een korte baandraverij en diverse activiteiten voor kinderen en ouderen. En de collega's van UnityNL die zijn er ook aanwezig met UnityNL On Tour. Verschillende Nederlandse artiesten die zullen langskomen voor een gezellige middag. En op 30 augustus, het is nog even weg, maar zet het alvast in je agenda, is er een feestavond in Zoeterwoude. Ter ere van het 750-jarig bestaan, Danny de Munk en de 90s act Teaspoon, die zullen daar onder andere optreden. Ze zullen met jou de avond daar gaan vieren in de Klaverhal in Zoeterwoude dorp. Nou, ook treden de Zoeterwoudse bands Supersonic en het Vrije Woord op. En er is ook een DJ aanwezig. Nou, je moet wel even je toegangskaartjes reserveren voor een symbolische bedrag van €7,50. En dit bedrag krijg je dan tijdens de avond terug in de vorm van 2 consumptiemunten. En dan ter ere van het 20-jarig bestaan van de bibliotheek in de Bollestreek op 29 juli vindt daar een Minecraft Challenge plaats. En tijdens deze interactieve workshop brainstormen kinderen van 9 jaar en ouder over de toekomst van de bibliotheek. En hoe zou die eruit zien over 20 jaar? En vervolgens bouwen ze een eigen versie in Minecraft. Nou, aanmelden is wel verplicht en het kan via de website van de bibliotheek. Meer agendatips kun je natuurlijk vinden op de website centraalplus.nl.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: en Texas Hold'em. Het is daarmee bijna 9:30 hier op Centraal Plus. Ja, zometeen gaan we terug naar het jaar 1984 voor de Weekend Classic. En ook onderweg is Miles Smith met Stay. Maar is tijd voor het regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. De politie zoekt getuigen van twee auto-inbraken in Wassenaar. Het gaat om twee inbraken tussen woensdagavond 7 uur en donderdagochtend 8 uur. Er waren inbraken aan de Middelweg en de Deilerweg in Wassenaar. Personen die in de genoemde periode iets verdachts hebben gezien worden verzocht contact op te nemen met de politie. Ook vraagt de politie om eventuele beelden van videodeurbellen. Contact opnemen kan via het landelijke politienummer 0900 8844. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart zijn in onze regio meer vrouwen wethouder geworden. Dat is opvallend omdat uit onderzoek van de NOS blijkt dat de landelijke groei van het aantal vrouwelijke wethouders juist is gestagneerd. De grootste verandering is te zien in Wassenaar. Daar zijn nu 3 van de 4 wethouders vrouw, terwijl het vorige college volledig uit mannen bestond. Ook in Voorschoten en Oegstgeest is het aantal vrouwelijke wethouders toegenomen. In beide gemeenten bestaat het nieuwe college nu uit 2 mannen en 1 vrouw. In Leiden-Dorp is de situatie onveranderd. Gepke van Gaal blijft daar de enige vrouwelijke wethouder. Alleen in Zoeterwoude is het aantal vrouwelijke wethouders afgenomen. De plek van Monique van Sandik is daar ingenomen door een man. Angelique Beekhuizen is de enige vrouw die als wethouder is gebleven. In Leiden is er nog geen nieuw college gevormd. En de Leidse regio ontvangt ruim 210.000 euro uit het Europees Sociaal Fonds om statushouders sneller aan het werk te helpen. Met het geld breiden de reïntegratiebedrijven DZB Leiden, Provalu en Rijnvicus hun begeleiding uit. Statushouders krijgen onder meer coaching, taallessen en hulp bij het vinden van passend werk. Het doel is om het percentage werkende statushouders in de regio binnen 1,5 jaar te verhogen van 45% naar 60%. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. De temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 15 graden bij een afnemende noordwestenwind. Morgen zijn er wolkenvelden, ook af en toe zon en mogelijk een enkel buitje. En de temperatuur ligt dan rond de 21 graden. Zondag en ook volgende week wordt het zo'n 20 tot 22 graden. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af en af en toe valt er dan een lichte bui.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

De Zies. Ja, het is daarmee tijd geworden voor de weekendclassic voor vandaag. En daarvoor gaan we terug naar 1984, maar eigenlijk moeten we nog iets verder terug. Want we moeten eigenlijk beginnen bij de jaren 70. Als de zusjes Ruth, Anita, Bonnie en June hun eigen discogroepje oprichten, de Pointer Sisters. Ze scoren toen ook hun bescheiden eerste hitje, maar het echte succes kwam pas een paar jaar later in 1978. Toen zij het nummer Fire opnamen. Het nummer werd geschreven door niemand minder dan Bruce Springsteen. En vanaf die tijd zijn ze niet meer weg te denken uit de hitlijsten. In 1982 brengen zij het nummer I'm So Excited uit. Maar in 1984 wordt het pas een wereldwijde hit in een aangepaste remix. De weekendclassic voor vandaag, The Pointer Sisters en I'm So Excited.

Gabriel Rios en Broad Daylight. Ja, het is tijd geworden voor het rad. Elke vrijdagavond hebben we hier een rad in de studio staan. En daar draaien we altijd eventjes aan. En dan kijken we in de hitlijst wat we dan voor je kunnen draaien. Nou, dat doen we nu ook. We gaan naar de hitlijst van 18 juli 1994. En dan gaan we zo eens even kijken wat we voor je kunnen draaien. En dat weten we dan natuurlijk als het rad stilstaat. Dan weten we welk getal we hierachter dan gaan zien. En dat duurt niet lang meer hoor. Dat rad dat staat bijna stil. Sterker nog, hij staat nu stil. Op het getal 19. We gaan eens kijken in de hitlijst van 18 juli 1994. Wat vonden we toen op nummer 19? Daar stond Inner Circle en Games People Play.

Ruben Hille, 20 seconds, de winnaar van The Voice of Holland. Het is bijna 10 uur. Zometeen de 2 uur waar we de bioscoopagenda met je door gaan nemen. En we gaan natuurlijk ook eventjes een overzichtje doen van de 30. Wat gebeurde er vorige week allemaal in de lijst? Dat zometeen. Nu gaan we nog even naar een week of 2 geleden. Johan Cruijff Arena, weet je het nog? Ja, fantastisch, hè? Bruno Mars en Risk It All.

0: Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos nog brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. En in Duitsland zijn honderden brandweermensen nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag al begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet echt dichtbij komen. De brand woedt in Nationaal Park Müritz en dat is zo'n 100 kilometer ten noorden van Berlijn. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had, staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3. Dat is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten er 2 mensen gewond. Het weer bewolkt en later vanochtend hier en daar een spatregen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon en de temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

Plus met Alex Warren en Passenger. Welkom, de tweede uur is van start gegaan. Wat gaan we doen in de tweede uur? Nou, ik zal het je lekker vertellen. We gaan zo meteen lekker de bioscoop. We gaan het even met je doornemen. We gaan eens even kijken wat er draait in de bioscoop hier in de regio. En daar kun je dan misschien wel naartoe van het weekend. En we gaan zo meteen ook even een overzichtje doen van de 30. Wat gebeurde er vorige week allemaal in de lijst? Vanmiddag hoor je weer een compleet nieuwe lijst hier op Centraal Plus tussen 5 en 7 met Rudo. Erwin is nog even lekker met vakantie, dus Rudo die gaat het overnemen. En hij gaat de 30 grootste hits aan je presenteren vanmiddag. En wij gaan nog even lekker terugblikken op de lijst van vorige week. En natuurlijk aan het einde van het programma, pak alvast even je pen en papier erbij. Dan krijg je weer de kooktip. Dat zo meteen allemaal hier op Centraal Plus. En nu Dua Lipa en Illusion.

0: voor de bioscoopagenda. Nou, welke films kun je allemaal dit weekend hier in de regio? Ik heb even de top 5 opgezocht. Evil Dead Burn, deze week op nummer 5. Demonische krachten zorgen voor een bloedbad in Evil Dead Burn. Dat het heftigste en meest angstaanjagende hoofdstuk uit de Evil Dead-reeks tot nu toe is geworden. Dus een zeer spannende film. Niet om met de kids naartoe te gaan. Nee, er komen zo meteen andere films in die top 5 naar voren. Op nummer 4, The Invite. Het huwelijk van Angela en Joe zit al een tijdje in een sleur. En staat in het teken van neurotisch gekibbel. Hun excentrieke bovenburen, Hawk en Pina. Die blijken vooral 's nachts bijzonder actief tot grote ergernis van Joe. Een grappige film. En dan wel voor de kids. Nummer 3 deze week, Toy Story 5. Het speelgoed is terug in Disney en Pixar's Toy Story 5. Ja, dit keer is het speelgoed versus technologie. Woody, Buzz Lightyear, Jessie en de rest van de groep. Die zien hun rol als speelgoed op losse schroeven staan. Wanneer ze oog in oog komen te staan met Lilypad. En deze week op nummer 2, ook voor de kids, Minions and Monsters. In het Hollywood van 1920 volgen we de Minions. Terwijl ze op zoek gaan naar angstaanjagende wezens in hun monsterfilm. En dan deze week op 1 binnengekomen, Vaiana. Vaiana beantwoordt de oproep van de oceaan. En vaart voor het eerst voorbij het rif van het eiland Montinu. Ja, samen met de beruchte halfgod Maui begint ze aan een onvergetelijke reis om haar volk te redden. Nou, daar kun je allemaal naartoe deze week in de bioscoop hier in de regio. Ja, en vanmiddag horen we weer een nieuwe aflevering van de 30 hier op Centraal Plus. Hè? Onze hitlijst. Rudo hoor je dan. Hij gaat ook weer de nieuwe plustrack aan je bekendmaken. En tot die tijd doen we het nog even met de plustrack van de afgelopen week. En die is van Chris Cross Amsterdam en My Oh My.
1: Dit is deze week de plustrack. Plustrack. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

0: Ja, een lekkere zomerse track van Emma Heesters en Hartebreker. Zometeen heb ik voor je klaarstaan Pink en Walk Me Home. En we gaan ook nog even zometeen een overzichtje doen van de 30. Wat gebeurde er vorige week allemaal in de lijst? En ik ga de complete top 3 zometeen eventjes voor je draaien. Ja, vanmiddag hoor je natuurlijk een nieuwe aflevering hier op Centraal Plus. Hè? En dan wordt er een compleet nieuwe lijst met je doorgenomen door Rudo in dit geval. En we zijn nog even lekker op vakantie. Nou, dat is zometeen allemaal. Maar nu eerst tijd voor het regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. De politie zoekt getuigen van 2 auto-inbraken in Wassenaar. Het gaat om 2 inbraken tussen woensdagavond 7 uur en donderdagochtend 8 uur. Er waren inbraken aan de Middelweg en de Deilerweg in Wassenaar. Personen die in de genoemde periode iets verdachts hebben gezien worden verzocht contact op te nemen met de politie. Ook vraagt de politie om eventuele beelden van videodeurbellen. Contact opnemen kan via het landelijke politienummer 0900 8844. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart zijn in onze regio meer vrouwen wethouder geworden. Dat is opvallend omdat uit onderzoek van de NOS blijkt dat de landelijke groei van het aantal vrouwelijke wethouders juist is gestagneerd. De grootste verandering is te zien in Wassenaar. Daar zijn nu 3 van de 4 wethouders vrouw, terwijl het vorige college volledig uit mannen bestond. Ook in Voorschoten en Oegstgeest is het aantal vrouwelijke wethouders toegenomen. In beide gemeenten bestaat het nieuwe college nu uit 2 mannen en 1 vrouw. In Leiderdorp is de situatie onveranderd. Gepke van Gaal blijft daar de enige vrouwelijke wethouder. Alleen in Zoeterwoude is het aantal vrouwelijke wethouders afgenomen. De plek van Monique van Sandik is daar ingenomen door een man. Angelique Beekhuizen is de enige vrouw die als wethouder is gebleven. In Leiden is er nog geen nieuw college gevormd. En de Leidse regio ontvangt ruim 210.000 euro uit het Europees Sociaal Fonds om statushouders sneller aan het werk te helpen. Met het geld breiden de reïntegratiebedrijven DZB Leiden, Provalu en Rijnvicus hun begeleiding uit. Statushouders krijgen onder meer coaching, taallessen en hulp bij het vinden van passend werk. Het doel is om het percentage werkende statushouders in de regio binnen 1,5 jaar te verhogen van 45% naar 60%. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. De temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 15 graden bij een afnemende noordwestenwind. Morgen zijn de wolkenvelden, ook af en toe zon en mogelijk een enkel buitje. En de temperatuur ligt dan rond de 21 graden. Zondag en ook volgende week wordt het zo'n 20 tot 22 graden. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af en af en toe valt er dan een lichte bui.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland stond een vrachtwagen met pech bij Rotterdam Prins Alexander. Alle rijstroken zijn daar net weer vrijgegeven. Staat nog 7 kilometer file met een klein kwartiertje oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Overzicht.
1: Ja, we gaan het overzicht eventjes met je doen van de lijst van vorige week. De lijst van 11 juli 2026. Daarin hadden we 3 nieuwe binnenkomers. Op nummer 29, De Bouwsa met Love Myself. Op 25, Lost Frequencies en Live It All. En op nummer 16, de hoogste nieuwe binnenkomer, Roxy Dekker en Superstar. Verder hadden we 12 tracks die waren gezakt. 10 hits die waren gestegen. En 5 die bleven er op dezelfde plek staan.

week. Op nummer 3 vonden we Huggel en Solto met Jamaican. Op 2 de Bausa en Magnetic. En nog steeds op nummer 1 Shakira en Burna Boy met Die Die, de WK teamsong. Ja, ik had eigenlijk wel verwacht dat deze track van nummer 1 positie af zou zijn. Omdat Nederland natuurlijk al een tijdje uit het WK ligt. Maar ja goed, hij staat nog steeds op nummer 1. Dat is ook wel lekker zomers natuurlijk. Vanmiddag ga je horen of hij nog steeds op nummer 1 staat. Dan hoor je de nieuwe lijst hier op Centraal Plus tussen 5 en 7. Nou, dat is zo meteen. Zo meteen hebben we ook nog eventjes een kooptip voor je. Nou, joh, we hebben nog zoveel leuke dingen. Maar we hebben nog maar een paar minuutjes de tijd. Dus we gaan snel door. Het is een lekkere track van Somber. And My Body Isn't Ready.

En wederom een lekkere track van Samber en My Body Isn't Ready. Ja, als je dit hoort, dan weet je inmiddels hoe laat het is. Dat betekent in ieder geval dat je even moet opletten. Want we gaan wat kooktips aan je geven. Althans, één kooktip in dit geval. Krijg je elke zaterdagochtend een kooktip. Wat je dan eventueel vanavond of morgenavond lekker kan eten. Een makkelijke maaltijd die zo op tafel staat, die niet al te veel moeite kost. Nou, wat is het geworden? Een heerlijke romige spinaziepasta met zachte spinazie en zoete zongedroogde tomaatjes. Nou, wat heb je daarvoor nodig? 350 gram pasta, 250 gram verse spinazie, 120 gram zongedroogde tomaten, 200 milliliter kookroom, 75 gram parmezaanse kaas. Heb je wat knoflook nodig, heb je een uitje nodig en je hebt wat Italiaanse kruiden nodig. En je kan het nog een klein beetje op smaak maken met wat peper en zout. Maar dat is niet echt nodig. Het is een zeer smaakvolle maaltijd. Dus die staat met 30 minuutjes op tafel. Nou, wil je nou het volledige recept ontvangen? Dat kan. Stuur even een mailtje naar johan@centraalplus.nl. Johan@centraalplus.nl. Gaan wij eruit met Marshmallow en Where We Go. Ik spreek je volgende week weer.

0: Unity in Elmo on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in Elmo on Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen, blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk meer toe. Ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermensen zijn in het noordoosten van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Het weer bewolkt en hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog 5 minuutjes vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
5: Yes. Meer voor jou.
0: Met nu. Meer

0: Unity in Elwoon Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in Elwoon Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Cornet. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan. Ook niet van clubs en buurtverenigingen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk toe. En ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De Amerikaanse president Trump dreigt de importheffingen voor Canada te verhogen vanwege de bosbranden in dat land. De rook van de branden bij Toronto trekt over het noordoosten van de VS. Trump zegt Canada verantwoordelijk te houden voor de vieze vervuilende lucht. In steden als Washington en New York hebben mensen gezondheidsklachten en zijn er activiteiten afgelast. De gevolgen voor de WK-finale morgen bij New York lijken mee te vallen. De premier van de Canadese provincie Ontario, waar de branden woeden, zegt dat de VS beter kan helpen met blussen in plaats van klagen. De Amsterdamse brandweer is op zoek naar de opvarende van een duwboot die is gezonken in de Koenhaven. Volgens AT5 wordt er met een sonarboot, duikteams en een drone naar hem of haar gezocht. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat er een duwboot in de problemen was geraakt in de haven naast de twee Koentunnels. Inmiddels is hij helemaal gezonken. Gevreesd wordt dat de opvarende niet meer in leven is. De brandweer van de Noorse stad Krokstadelva denkt nog de hele dag te moeten blussen in de woonwijk en het omliggende bos waar gisteren brand uitbrak. Het vuur is inmiddels wel grotendeels onder controle. Zeker 100 huizen gingen in vlammen op. Het was een van de grootste branden in stedelijk gebied in Noorwegen in 100 jaar. Het weer, het is bewolkt en lokaal valt wat regen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon. En het wordt dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar korte files in onze regio. Zo heb je 5 minuten vertraging op de A4 als je vanuit Amsterdam naar Den Haag rijdt bij Roelof Arendsveen. En 5 minuutjes op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Gouda. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
5: Yes. Meer voor jou.
0: Met nu

0: Dit is Centraal Plus. Luister ook via onze app.
1: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Let

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In Den Haag moeten opnieuw tientallen mensen hun huis uit vanwege het drugslab dat gisteren werd gevonden. Volgens de veiligheidsregio gaat het om dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. Mensen kunnen waarschijnlijk vanavond om 10 uur weer terug. Vanmiddag worden alle spullen uit het drugslab gehaald. En daarbij is er een risico dat er gevaarlijke stoffen lekken. De politie heeft inmiddels 4 mensen aangehouden die mogelijk iets te maken hebben met het drugslab in Den Haag. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en 51 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne vielen 11 doden en 62 gewonden. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna hij werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gedrukt. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op 2 kilometer afstand van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De passagier is opgepakt. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot de 9e eeuw. Tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was. Dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe ook zon bij 18 tot 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag wordt aan de weg gewerkt bij Roelof Arendsveen. Er zijn eventjes 2 rijstroken dicht en de vertraging is 10 minuten. 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Gouda. 4 kilometer file daardoor dat de rechte rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yeah!

0: 750 jaar, dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, treedt af, meldt het AD, die een brief van Spaan in handen heeft. Deze week ontstond ophef rond Spaan, omdat hij vader was geworden via een draagmoeder en hiervoor met zijn man was uitgeweken naar de VS, omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is. Als minister van Volksgezondheid had Spaan in 2020 zelf een wet tegengehouden die draagmoederschap moest legaliseren. Volgens persbureau DPA heeft bondskanselier Merz zijn partij genoot Spaan opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter van CDU-CSU. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en zeker 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna er werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gerukt. De trein reed toen 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op ongeveer 2 kilometer van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot 9e eeuw. En tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity Now on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity Now on Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel mogen boeren vanaf vandaag geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om de gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen verbod, maar wel een dringende oproep om niet meer te sproeien. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. Bij Oekraïnse aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. En vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht is de sprinklerinstallatie afgegaan. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade was zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem langere tijd aangestaan. Hoe dat kon is nog onbekend. Bezoekers krijgen het geld voor de kaartjes terug. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en ook zon. Ietsje koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam heb je bij de Benelux-tunnel 10 minuten vertraging. Er ligt daar rommel op de weg. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity in Elwoon Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Furing, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in Elwoon Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Cornet. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De hulpdiensten vermoeden dat de opvarende van een duwboot die vanmorgen zonk in Amsterdam niet meer in leven is. En daarom is de reddingsoperatie veranderd in een bergingsoperatie. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat een duwboot in de problemen was gekomen in de Koenhaven. Er werd met onder meer met een sonarboot, duikteams en een drone gezocht. Inmiddels is de boot gezonken. Wat er is gebeurd is nog niet bekend. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap in Duitsland tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijssels Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. En op een berg in het zuidwesten van Zwitserland zijn in één klap bijna 100 schapen omgekomen door blikseminslag. De boer had de kudde op een afgesloten terrein bij elkaar gedreven om de schapen te beschermen tegen wolven. 80 schapen overleefden de bliksem, bijna 90 niet. Duitse media schrijven dat de karkassen per helikopter van de berg worden gehaald. En het weer bewolkt met af en toe zon. Het is 18 graden aan zee tot 24 in Limburg. Vanavond kan in het noordoosten een bui vallen. Morgen een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je bij Roelevarensveen 5 minuten vertraging door werkzaamheden. En de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij de Benelux-tunnel 5 minuten extra. Een van de buizen is dicht vanwege schade. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
5: Yes! Meer voor jou.
0: Met nu

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Merwedebrug in de A27 is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen er stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. 2 weken na de zware hagelbuien is in Flevoland een speciaal centrum geopend om alle schade te herstellen. De komende maanden worden daar duizenden auto's uitgedeukt. Alleen al in Flevoland raakten volgens schadeherstellers 2.500 voertuigen beschadigd. De totale schade wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Het schadecentrum is bedoeld om andere garages in Flevoland te ontlasten. Die kunnen nu gewoon doorgaan met de reguliere werkzaamheden. De Duitse politicus Jens Spahn treedt af als fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU. Dat doet hij na de commotie die afgelopen week ontstond over dat hij vader is geworden via een draagmoeder in de VS. In Duitsland is draagmoederschap verboden. Spahn hield zelf als minister de legalisatie daarvan 6 jaar geleden nog tegen. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twenterkanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat weinig water in de rivieren. Soortgelijke maatregelen zijn ook al genomen in Limburg en Brabant. Het weer bewolkt met af en toe zon, lokaal valt een bui en vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You bij Centraal Plus. Welkom zaterdag 18 juli 2026. Welkom bij een nieuwe aflevering van De 30, de hitlijst met de grootste Centraal Plus hits. En die trapt 12 met de nummer 30 van deze week. Uiteraard de nummer 30 in de zesde week gaat hij van 24 naar 30. En dat betekent de eerste zakker. Door de Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. We krijgen nog een aantal zakkers, gelukkig ook een aantal stijgers. Tracks die op dezelfde plek zijn blijven staan. En de grote vraag is, is dat toevallig dan Shakira met Die Die? En als die is blijven staan, hebben we gewoon nog steeds eenzelfde nummer 1. Of is het Jamaican die omhoog geschoten is? Of Magnetic van The Bouncer? Het zou allemaal zomaar kunnen. Je gaat erachter komen in deze twee uur van De 30. Ik ben Rudo en ik tel ze met je af. Met ook een aantal nieuwe binnenkomers. Ik heb er twee voor je in de aanbieding. De hoogste zometeen op nummer 1. En straks hoor je de eerste op nummer 28. Die is voor Topic en Becky G. Sorry Papi heet die track. Maar eerst een man die toch wel een tijdje in Nederland is geweest afgelopen voorjaar. Ik heb het over Harry Styles. Hij gaf hier zijn wereldtournee in de Johan Cruijff Arena, waar trouwens afgelopen twee dagen ook nog eens een keer de Weeknd stond. Maar goed, Harry Styles staat 18 weken in de 30 genoteerd met American Girls en gaat in zijn 18e week van 20 naar 29.

Topic en Becky G, Sorry Papi, is nieuw in de 30. Het is de eerste nieuwe binnenkomer. Eén van twee, want de tweede nieuwe binnenkomer, de hoogste, vinden we zometeen op 21. Welke track dat is, dat hou ik nog even voor me. Dat ga je zo meteen vanzelf horen. Eerst tijd voor twee stijgers. Vorige week kwam die nieuw binnen. Ik heb het over Lose Myself van De Bauza. Komt toen binnen op 29, gaat zometeen door naar 26. Na een stijger voor Bente. Dit is...

Vorige week nieuw binnen in de 30 Jordan Lose Myself van de Bauza. Waarbij de grote vraag bij de Bauza is of we hem deze week ook nog eens een keer tegen gaan komen op de nummer 1 positie. Of dat Die Die te sterk is. Ja, of dat misschien een andere track de nummer 1 positie te pakken heeft. Want het kan ook nog Jamaican zijn van Hugo en Solto. Nou, we gaan erachter komen in deze aflevering van de 30. Even voor 7 uur weet je het antwoord. Er trouwens ook nog een stijger op 27 in de vierde week van 28 komen. 3-2-1 van Bente. Zometeen een track die vorige week nieuw binnenkwam. Live It All van Lost Frequencies gaat 1 plaatsje omhoog van 25 naar 24. En dit is een zakker in de 18e week. Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In van 21 terug naar 25.

Vorige week nieuw binnen in de 30. Live it all, you're the last frequencies hier op Centraal Plus. Is het tijd voor een zakker. Een man die 3 keer in de lijst staat. Vorige week nog een superstijger van 21 naar nummer 9. Bruno Mars en On My Soul. Ga je later nog horen hier in de 30. En ook Risk It All van Bruno Mars ga je zo meteen nog tegenkomen. Maar inmiddels 27 weken in de lijst. Echt meer dan een half jaar in de 30. Van 17 naar 23.

0: Meer dan een half jaar in de 30. Bruno Mars, I Just Might gaat van 17 naar nummer 23. Dat betekent 6 plaatsen achteruit in de 27e week van de 30.
1: De 30. Tip.
0: Ja, af en toe moet er ook wel een plaat uit de 30, want dan kan er weer nieuwe muziek in. Ik heb zo'n tip voor de top 30 voor je hier. Het is Teddy Swims, de nieuwe. Dit is Break Up in Reverse. Kwam gisteren uit.

Teddy Swims is terug met nieuwe muziek. Kwam gisteren uit de nieuwste Teddy Swims, Breakup in Reverse. Draai hem eventjes als tip voor de 30 hier bij Centraal Plus. Waar het zometeen tijd is voor de hoogste nieuwe binnenkomer voor deze week. Maar ook superknap, 23 weken in de lijst en nog steeds een stijger van 23 naar 22. Mel Smith en Now Horn, dit is Drive Safe.

0: Miles Smith en Niall Horan Drive Safe is een stijger in de 23e week van de 30 van 23 naar 22. En nu tijd voor de hoogste nieuwe binnenkomer. Ik zei het eerder al tegen je, die komen we tegen op nummer 21.
1: De hoogste nieuwe binnenkomer.
0: De plustrack van deze week, Criss Cross Amsterdam met Willy William en Louisa Sonza. Dit is My Oh My.

Dit is van dit moment iedere zaterdag tussen 5 en 7 in de 30. Afgelopen drie weken, of met deze week erbij, eigenlijk de derde week, mag ik de lijst aan je presenteren. Volgende week is hij weer terug van weg geweest. Terug van vakantie, Erwin Prins. En dan telt hij de 30 grootste hits van dit moment met je af. Nu hier, een stijger. Het is Stupid Song van Olivia Rodrigo op nummer 19. En daarmee een stijger. New York City.

Van 22 naar 19 in de derde week hoorde je Olivia Rodrigo en Stupid Song. En net een zakker in de lijst in de negende week van 15 naar nummer 18. Ed Sheeran samen met Martin Garrix en Repeated. Nog een zakker in de lijst in de elfde week van 13 naar nummer 17.

0: Shanna Spyro en Material Lover. Een zakker in de 11e week van de 30 gaat hij naar nummer 17 van 13 gekomen. En nieuwe muziek staat trouwens al klaar van deze Shanna. Gisteren kwam de nieuwste single uit en die heet Great Expectations.
1: De 30. Overzicht.
0: De hekken sluiten van deze week op 30 hoorde je net na 5. Je hoorde Taylor Swift, I Knew It, I Knew You van 24 gekomen in de 11e of in de 6e week. Harry Styles gaat ook naar beneden van 20 naar 29. En de eerste nieuwe binnenkomer was voor Topic en Becky G. Door de Sorry Papi op 28. Bente ging omhoog van 28 naar 27 met 3-2-1. En ook een stijger voor de Bouwse. Vorige week nieuw binnen op 29 en nu op 26. We zakken dan in de lijst maar liefst 18 weken in de 30. Sam Fender en Olivia Dean met Remy in van 21 naar 25. En een stijger voor Lost Frequencies, Live It All op 24. Meer dan een half jaar in de lijst. Bruno Mars in zijn 27e week. I Just Might 5 plekken terug. 6 zelfs van 17 naar 23. En Drive Safe, hartstikke knap in de 23e week. Nog steeds 1 plaatsje omhoog naar 22. Op 21, nieuw binnen. De hoogste nieuwe binnenkomen van deze week. Criss Cross Amsterdam met My Oh My and My Body Isn't Ready van Samber ging omhoog van 26 naar 20. En Olivia Rodrigo met Stupid Song ging ook omhoog van 22 naar 19. Dan 2 zakkers, Repeat It van Martin Garrix van 15 naar 18 samen met Ed Sheeran. En ook Shanna Spyro als zakker. Die hoorde je net nog van 13 naar nummer 17 met Material Lover. Zometeen tellen we door van 15 naar nummer 1. Eerste nummer.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kan wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet nog meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in de delen van de binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt. Volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie daar last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de vijfde brand in twee maanden tijd bij het bedrijf. Er is een vroegtijdig einde gekomen aan de musical Moulin Rouge. Er zouden de komende weken nog 17 voorstellingen gespeeld worden, maar die gaan niet door. Gisteravond ging vlak voor een voorstelling de sprinklerinstallatie af. Daardoor ontstond veel waterschade aan apparatuur en het decor. De schade blijkt onherstelbaar. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Lokaal valt ook een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen dan een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

Bruno Mars en Risk It All trapten de tweede uur van de 30 af voor deze zaterdag. Het is 18 juli 2026 en Bruno Mars met Risk It All is een zakker in de 15e week. Vorige week nog op 12, nu dus op nummer 15. En we gaan Bruno Mars nog één keer tegenkomen. Dat betekent drie keer in de lijst. Want eerder hoorde je hem als zakker op 23 met I Just Might. Verder in dit uur nog een flink aantal stijgers. Tracks die op dezelfde plek zijn blijven staan. En de grote vraag is, is het nog steeds Shakira op 1? Samen met Burna Boy zou toch wel het rondje compleet maken, het rondje afmaken. Voor Die Die, als hij tijdens die WK-finale nog op steeds op 1 staat hier in de 30 op Centraal Plus. Welkom, ik ben Rudo en ook vandaag weer bij je met de 30 grootste hits van dit moment voor de laatste keer. Want volgende week dan is Erwin Prins er gewoon weer. Dan telt hij weer met je af de 30 grootste hits van dit moment. Met zometeen een van de zakkers, Prospa en Clooney, gaan in de zesde week van 8 naar nummer 13. Gaan 5 plaatsen terug in de lijst. Maar eerst een stijger. In de vijfde week van 18 naar nummer 14. Dit is Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.

Free Your Mind is uit de top 10 gevallen deze week. In de 30 en de 6e week gaat de track van 8 naar nummer 15. Zometeen de volgende zakker. 1 plaatsje naar beneden. Ook uit de top 10 gevallen. In de 22e week hoor je Samber en Homewrecker op nummer 11. Maar eerst een stijger. In de 19e week gaat hij omhoog van 14 naar 12. Just Stay, Jaxo en John. Turn the lights off.

Homewrecker van Samber in de 22e week in de 30 van 10 naar nummer 11. En daarmee uit de top 10 gevallen. En daarmee gaan we nu dan wel die top 10 van start met zometeen een stijger. Het is de grootste stijger van deze week. Dat maakt haar misschien ook wel de superster van deze week. Ik heb het over Roxy Dekker. Vorige week kwam ze als hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 16 binnen. En deze week stijgt ze door naar nummer 9. Mijn eerste man die het ook best wel lang al volhoudt in de 30. Hij gaat in de 19e week van 7 naar nummer 10. Ik heb het over

Richie Rekker kwam vorige week nieuw binnen op nummer 16. En in de tweede week knalt deze track al door de top 10 in, namelijk op nummer 9. Zo meteen krijg je een andere topstijger. Ja, die van vorige week namelijk. Toen was het Bruno Mars die zo'n duikvlucht nam. Volgens mij zelfs van 21 naar nummer 9. Nou, die hoor je zo meteen op nummer 8 en eerst nieuwe muziek. Ik heb hier een tip voor de 30. Shanna Spyro hoorde je eerder al in deze uitzending met Material Lover op 17 als zakker. Maar er is alweer nieuwe muziek van eruit. Shanna Spyro, ik stel je voor aan de nieuwste. Dit is Great Expectation.

De grote vraag is, gaat deze binnenkomen? Nee, eigenlijk is het niet eens een grote vraag. De vraag is wanneer die binnen gaat komen. De nieuwste Shannon Spyro. Great Expectation hoorde je hier op Centraal Plus. Waar we doortellen in de 30 met nummer 8 deze week. Van 9 gekomen. Dat betekent dat hij in de vierde week nog eens een keer omhoog gaat. Bruno Mars. Dit is allemaal.

Naar 7 daarmee de top 10 binnengekomen. Je hoorde Jonas Blue en Edge of Desire. En Bruno Mars ook nog stijger in zijn vierde week. Van 9 naar 8 hoorde je On My Soul. Zometeen een zakker voor Another 45 Ultra Talk to You. Hoor je naar een track die is blijven staan op nummer 6. In zijn 13e week. Teddy Swims, Mr. Know It All.

Ladder 45 Ultra hier op Centraal Plus stond vorige week nog op nummer 4 en deze week één plaatje naar beneden op nummer 5. Zometeen gaan we de top 3 in en zometeen ga ik de plustrack van komende week aan je voorstellen. Maar eerst hier, nieuwe liedje van Bebe Rexha en Fateless Tiger op nummer 4.

0: Bibi Rexha, Faithless en New Religion kruipt langzaam omhoog. In de 12e week gaat hij van 5 naar nummer 4. Zometeen de top 3 met de grote vraag of Shakira en Burna Boy nog steeds op 1 staan met Die Die. Daarop ga ik je zometeen antwoord geven.
1: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.
0: My Oh My van Criss Cross Amsterdam, Louisa Sonza en Willy William. Afgelopen week de belangrijkste plaat hier. Het was de Plus Track en die kwam.

van Emma Hazers is bekroond op Plusrec deze week hier op Centraal Plus. Dat betekent de belangrijkste plaat en een plaat waarvan wij als DJ's hier bij Centraal Plus denken dat dit wel eens een hele grote hit kan gaan worden. Hey, leuk dat je luistert naar Centraal Plus. Ik ben Rudo met de 30. We tellen ze af. Eigenlijk nog maar 3 te gaan. Vorige week op 3 Hugo en Solto met Jamaican. Op 2 De Bouwse met Magnetic. En op 1 Shakira met Die Die. Ja, ik kan je vertellen dat er wel wat verschoven is. Maar of die nummer 1 ook verschoven is, dat hoor je zo meteen. In ieder geval staat De Bouwse niet langer meer op nummer 2. Want die zakt in de 16e week naar nummer 3. Dit is Magnetic.

0: Dat was Jamaican Bam Bam, You Got Met Soul Glow. En die hoorde je net op nummer 2. En op 3 was het dan de Bouwsam met Magnetic. Ja, dan blijft er nog maar 1 plaat over, hè. Mag het nog een verrassing zijn?
1: De 30. Overzicht.
0: In ieder geval eerst een overzicht van de tracks die je hoorde in dit uur. Op 15 begonnen we even naar 6 met Bruno Mars en Risk It All. Die plaat ging in de 15e week van 12 naar 15 en is ermee een zakker. Kingdom of Fear ging flink omhoog van 18 naar 14 in zijn 5e week. Door de Cameron Whitcomb. Free Your Mind van Prospa en Clooney van 8 naar 13. Dat was een zakker en Justin met Jaxto en John ging omhoog van 14 naar 12. 2 zakkers achter elkaar op 11 Summer Homebreaker en op 10 Alex Warren met Fever Dream.

Blue en Acts of Desire van 11 naar 7. En blijven staan op nummer 6 in zijn 13e week Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Another met 45 Ultra Talk to You, die zakte dan weer in zijn 14e week van 14 naar 5. En Bibi Rexha met Fakeless, die kruipt langzaam maar zeker omhoog in de 12e week van 5 naar 4. Op 3 hoorde je de Bauza, Magnetic, van 2 gekomen. En die heeft stuivertje gewisseld met Hugo Esolto en Jamaican. En dat betekent dat er maar 1 nummer 1 hit is. Is eigenlijk altijd zo, maar ik bedoel meer dat die weer is blijven staan. Ik heb het over Shakira met Burna Boy. Dit is de nummer 1 voor deze week. Die, die.

0: Unit Hiernaar Woon Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unit Hiernaar Woon Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtwagens mogen niet meer over de Merwedebrug bij de A27 in Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Het verbod is vanmiddag ingegaan. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. Rijkswaterstaat doet nog verder onderzoek naar de veiligheid van de brug. Het aandeel Nederlandse studenten op conservatoria is de afgelopen 20 jaar fors afgenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Nog maar 2 op de 10 studenten die in Nederland worden opgeleid tot uitvoerend muzikus komen ook echt uit Nederland. Volgens de scholen zijn de bezuinigingen de belangrijkste oorzaak van de terugloop. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in delen van de Amsterdamse binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt en volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie er last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sagan Sass en de Deen Vingegaard. Tot slot het weer, bewolkt met af en toe wat zon. Lokaal kan ook een bui vallen. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen is er dan een mix van zon en wolken en wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Unity Now on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Deze feestie. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity Now on Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30 op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Cornet. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Daarvan was Nederland niet op de hoogte. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtama Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week luchtaanvallen uit. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de veiligheid van de brug. En de 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Voor hem is het zijn 25e ritzege in de Tour en de 4e in deze editie. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigt als tweede voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had laten aansluiten bij pro-Russische separatisten. In een poging om hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist, 4 anderen raakten gewond. Volgens persbureau AP zijn het de eerste Amerikaanse doden door Iraans vuur sinds het begin van de oorlog. De aanval zou gisteren hebben plaatsgevonden, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump, wat hem betreft, niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft ook voorbij is. In Londen heeft de Schotse atleet Josh Kerr een 27 jaar oud wereldrecord uit de boeken gelopen. Hij verbeterde het record op de Engelse mijl met bijna een halve seconde. De Engelse mijl is een afstand van iets meer dan 1600 meter. Kerr liep die in afstand in 3 minuten, 42 seconden en 66 honderdsten. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad op 14. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een 3de militair wordt vermist. 4 anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert al geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten, waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook nog ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. En de laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan er lokaal nog een bui vallen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17 is met meerdere undercover-operaties geprobeerd een getuige te laten verklaren. Dat zegt een Oekraïense topspion tegen Nieuwsuur. De mogelijke getuige is een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten en in de buurt was van de raketinstallatie waarmee MH17 uit de lucht werd geschoten. Geen van de acties hebben een getuigenis opgeleverd. De Hongaarse president Sujok heeft zijn eigen ontslag getekend. Hij ondertekende een grondwetswijziging van de nieuwe premier Magyar, waardoor hij uit zijn ambt is gezet. Sujok werd nog gekozen onder Viktor Orbán, de vorige premier van Hongarije. Huidig premier Magyar wil de invloed van Orbán terugdringen en drong al langer bij Sujok aan om op te stappen. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week nog luchtaanvallen uit. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer mogelijk. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten de afgelopen middag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. De Engelse voetbalclub Chelsea betaalt 137 miljoen euro voor Morgan Rodgers van Aston Villa. Daarmee is de 23-jarige middenvelder, die nu op het WK de troostfinale tegen Frankrijk speelt, de duurste Engelse speler ooit. Het vorige record stond op naam van Elliot Anderson, die deze zomer voor een miljoen euro minder van Nottingham Forest naar Manchester City ging. De bedragen zijn nog wel een stuk lager dan de duurste transfer in de voetbalgeschiedenis. In 2017 betaalde Paris Saint-Germain 222 miljoen euro voor de Braziliaan Neymar. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. De komende dag ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een 3de militair wordt vermist, 4 anderen raakten gewond. De aanval was vrijdag, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd om Amerikaanse aanvallen te vergelden. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen met de brug waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag konden gisteravond laat weer terug naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten gistermiddag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden, een van hen meteen vrijdag al bij het drugslab.